0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenjespassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan een muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's

nieuws en nog een hippie heet Nothing. En hoor je natuurlijk bij Kink. Even kijken. Het schiet me ineens te binnen. Even wat googelen. Ja hoor, tuurlijk. Tuurlijk staat de hippie op Douwpop. Koekoek. Hippie. Net het debuutalbum uit en vrijdag 29 mei vind je ze op Douwpop. En waarom zeg je dat? Nou, omdat je deze week in de ochtendshow kans maakt op tickets voor Douwpop. 29 en 30 mei in het altijd mooie Hellendoorn. En Hickpie kun je daar dus zien. Zodra de Kingprijs gaat voorbij hoort galopperen, gelijk een berichtje sturen. Wie weet ga je dan gratis daar naartoe. Dus goed voornemen voor vandaag. Nummer 1 is goed blijven luisteren voor de prijzigheid. Goed voornemen nummer 2... Doe iets in het huishouden. En ik heb het nu vooral tegen de mannen. Ik mag ervan uitgaan dat de meeste mannen dat echt wel doen. Dat het niet, we leven niet meer in de jaren 50. Maar er is serieus onderzoek gedaan naar de relatie tussen mannen en huishoudelijke klusjes. Mannen worden er dus gelukkiger van. Mannen die vaker stofzuigen, afwassen of schoonmaken... voelen zich volgens dit onderzoek energieker en positiever en daarmee gelukkiger. Het enige waarbij het niet geldt... op de kinderen passen. Dan keltert het energieniveau ineens behoorlijk. Dus pappendag is wat dat betreft niet de allerbeste. Tenzij ze op bed liggen en je even lekker kan stofzuigen of andere dingen.

0: Arctic Monkeys back Kink, opening night. Zometeen het nieuws van 6:30. Gelijk erachteraan, Nara Surf en ook Maximo Park.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen. Nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe!
12: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: 6:30. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. NS begint een proef van een half jaar gratis reizen voor mensen met een laag inkomen in Amersfoort. Moet ze meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen. Bij succes wordt het gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken, heeft ProRail uitgezocht. Bijna 1 op de 3 slachtoffers was de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. En bij een gebouw in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is een explosie geweest. Er is glasschade. Afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog, met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 10 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
18: King. Is het station van
20: U2.
4: Veenstra.
0: Een van mijn zero's.

zonder enige twijfel. Eigenlijk ook jaar in, jaar uit in mijn stemlijst voor de Kink Zero's Top 500. Maxima Park en Apply Some Pressure. Want die is volgende week weer. Vanaf maandag 18 mei, dat is over exact een week. Dan hoor je elke werkdag tussen 9 en 5 de Kink Zero's Top 500. En de stembussen ervoor zijn geopend. Als je nu naar kink.nl gaat of je opent de Kink app, dan kun je laten weten wat jij de beste liedjes uit de Zero's vindt. Nogmaals, wat mij betreft, ja, het zal wel geen top 10 zijn, maar ik vind dit echt nog een van de allerlekkerste uit die periode. Maar weet je, je kunt denken aan In the End van Linkin Park, Break Stuff van Limp Bizkit, Kryptonite, Papillon, No One Knows, Mr. Brightside, 505, Take Me Out, Knights of Sidonia, All the Small Things. Het is allemaal Zero's muziek. En daarmee maken wij een heel mooie lijst. En uiteindelijk ook een heel lekker weekje op de radio. Vanaf komende maandag stemmen we dus via kink.nl. 10 minuten over half 7, op de vroege maandagochtend. Kopje koffie. En ook koffie voor je oren van zometeen Apollo 440, Big Country en nu Florence and the Machine.

0: een half jaar lang gratis met de trein. Voor ongeveer 1000 mensen is dat realiteit. Een bijzondere proef van de NS. Ronald Remmelstaan vertelt je er alles over in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Oh, mooi. Bush hoor je zo meteen. Ook de nieuwe van Foo Fighters en Guns N' Roses. Bush, Foo Fighters en Guns N' Roses komen zo meteen op de radio. En daarna, nou ja, dat bepaal jij. Wat zou jij willen horen om je maandag echt lekker mee te laten beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Pak je telefoon eventjes, open de Kink-app en als je dan op de contactknop drukt, dan kun je mij een berichtje sturen. In tekst of een spraakberichtje, ook prima. Als je mij laat weten wat ik voor je kan draaien, dan regel ik het voor je. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli.

0: Gamester.be.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van weer online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere. Tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
8: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

0: minuten over zeven. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Jasper, goed bezig. Die laat weten dat hij voor het eerst een nieuwe Kink sportshirt aan heeft gehad. En voor het eerst een halve marathon heeft gelopen. Lekker bezig. Ook Dennis is erbij.
4: Morgen, Michiel. Gelukkig weer maandag. Onderweg naar de kazerne. 24 uur vervolgen vaderland. Even de brandweerauto's radio op kink zetten en we zijn klaar, hè? Yo!
0: Ja, lekker. Dennis bij de brandweer zit alle brandweerautoradio's op kink. Duimpje omhoog. En Xander die verwoordt wat je misschien even was vergeten, maar hey, dat is goed om te weten. Vandaag een bijzondere week. Namelijk 3 dagen werken en dan weer een paar dagen vrij. Ja, want donderdag is het hemelvaart. En de meeste mensen zijn de dag daarna toch ook wel vrij, hè? Dus

0: Oh ja, en het weer voor vandaag.
1: Kingstart.
0: De dag begint met regen in het zuidoosten. Daarna even tijdelijk wat zon, maar later opnieuw kans op regen. Het is fris, 12 graden. En vanavond in het noorden onstuimig met zware windstoten.

0: ochtendspits ingaat, is het wel de meest toepasselijke, denk ik toch. Welkom to the Jungle, Guns and Motherfucking Roses, alhoewel maandagochtendspits. Robin stuurt zojuist een foto met de tekst erbij. Hey, goedemorgen Michiel. Ik heb kink op de oortjes tijdens het hardlopen op Karpathos, Griekenland. En dan een foto van een plek waar nou jij en ik niet zijn, laat ik zo zeggen. Godverdorie, doe je goed man? Lekker. Mocht je in Amsterdam wonen, dan kun je vanaf vandaag weer met een gerust aan het Vondelpark in. Het fatbike-verbod gaat daar vandaag van start. Fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter. Afstappen en lopen in het Vondelpark. Was veel overlast en bijna ongelukken. De eerste weken volgden er waarschuwingen. Daarna kunnen er boetes komen tot 115 euro. Als het bevalt, dan worden er in meer plekken in Amsterdam dit soort verboden voor fatbikes ingesteld. Belooft de gemeente. En waar we toch steeds meer op zoek moeten naar duurzame energie, want stroomnet, moeilijk, ellende. Er komen nauwelijks nieuwe windmolens bij. Windenergie groeit steeds langzamer in Nederland. In 2025, dus vorig jaar, kwamen er netto maar 9 windturbines bij. Goed voor de kleinste groei sinds 2017. Belangrijkste redenen, onzekerheid over milieuregels en een overvol stroomnet. Vooral Flevoland loopt nog steeds voorop. Utrecht en Overijssel hebben nog veel plannen op de plank, maar meer ook niet.
1: Goedemorgen, dit is jouw kinkstart.
0: Anki!
2: Hoi.
0: Hoi, wakker?
2: Ja, een beetje.
0: Een beetje. Nou, al wel zo wakker dat je kennelijk, of heb je het in je slaap geappt? Dat kan natuurlijk ook, dat je een berichtje hebt gestuurd.
2: Zeker, ja.
0: Ja, ik heb er eigenlijk ook wel zin in.
2: Ja, nou, dan weet je wat je te doen staat, hè?
0: Jij stuurt, goedemorgen, ik heb wel zin in Samber met Undressed. Die ga ik voor je draaien als Kingstart.
2: Yes, superleuk, dankjewel.
1: Kingstart.

0: always where I need to be. 7:55 op de maandag. Deze week maak je een ochtendshow. Kans op tickets voor Douwpop. Oeh, dat is lekker. 29 en 30 mei, vrijdag en zaterdag 29 en 30 mei, de 30ste Douwpop. Met onder andere Skunk en Nancy, Kingfisher, The Wombats, My Baby, Fat Dog, Hickpie, Payshifters, Play Nirvana. Ook nog heel veel dingen die je misschien niet... maar weet je, als jij ook graag naar de Sugar Babies wil, dan ga je goddelijke gang. Maar er staat van alles en nog wat, maar ook heel veel King-namen. En deze week, zodra je de King prijzigheid voorbij hoort komen in de ochtendshow, maak je kans op tickets plus camping voor Douwpop 2026. Bijzondere proef in Amersfoort. Daar kunnen binnenkort mensen gratis met de trein. Hoe dat zit? Ronald Remmelswaan praat je erover bij in het ANP Bulletin van 7:30. Gelijk achteraan Evanescence en ook Blauwzoen. En je hebt nog deze week om even aan ons te laten weten wat jij nou de aller lekkerste muziek vindt. Uit de jaren 2000 tot en met 2009.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers. Arctic Monkeys en...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
1: Half acht. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. Daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en 29. En de politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen, tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open.

0: Veenstra.
1: Who Will You Follow? Zo heet de nieuwe van Evanescence. En die hoor je naar Blauw Toon bij...
2: Kink. Oh, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

0: nog maar heel even geduld. En dan is het eindelijk zover. Het zesde album van Evanescence. Nog maar zes. Ik had het idee dat die al veel langer bezig zou zijn. Er zijn ook veel meer albums. Sanctuary komt uit op 5 juni. Dan heeft er ook 5 jaar tussen dit en het vorige album gezeten. The Bitter Truth. Afterlife. Die kennen we er al van. Die zat in die Netflix-serie Devil May Cry. Veel gedraaid bij Kink. En nu ook deze. Who Will You Follow? De tweede single van Evanescence op 5 juni. Dus minder dan een maand komt het nieuwe album uit van de Wind. 8:08. Egon die heeft een opmerking over het weerbericht dat ze juist hoorden in het ANP-bulletin.
1: Droog en 11 graden in het zuiden en later regen. Nou, op dit moment is het regen en 7 graden. Dus brrr.
0: Hoe? Brrr. En erachteraan stuurde ook nog een tekstberichtje. Correctie, 6 graden nu. Ja, ik zie ook net bij, was het, het AD volgens mij. Die kopte lente in een flinke dip. Zeg dat wel. Ik heb dit weekend, ik had het misschien eerder kunnen doen in de meivakantie, maar toen was ik zelf weg. Ik weet dat het hier prachtig weer is geweest toen ik in het buitenland zat. Maar ik heb dus afgelopen weekend pas, afgelopen zaterdag, de tuinkussens eindelijk weer naar buiten gegaan. Nou, toch een lekkere dag op kunnen zitten. Een hoesje is er overheen, dan gaat er tot volgend weekend van vandaag niet meer vanaf. Als ik in mijn eigen weer heb, kijk, ja, het is nu dus eventjes een dipje. Eigenlijk alle dagen tot, nou ja, vanaf zaterdag klimt de temperatuur omhoog. Dat is wel lekker. We hebben donderdag en vrijdag ook vrij, hemelvaart. En de dag na hemelvaart ook voor veel mensen vrije dag. Ik zie echt voor de hele week in mijn weer heb, en dat gaat dan over Hilversum, 12 graden en 85% op kans op regen. Vanaf zaterdag is het dan weer droog. 16, 18 graden. Volgende week 21, 22 graden. Oké. Dus nu even een tijdelijk dipje in de lente. Maar dat schijnt beter te worden. Schijnt, hè? Schijnt.

0: Applausje voor Rob. Want, ik had eerder vanochtend ook al een bericht van iemand die in kinkshirt een halve marathon had gelopen, volgens mij. Hoe zit die nou? Nou, kom ik eens snel, die zoek ik zo weer op. Maar ook Rob heeft het gedaan. Die stuurt zojuist een foto van zichzelf. Gisteren de 10K gelopen in Leeuwarden tijdens het evenement Lopen Leeuwarden met mijn kink sportshirt aan. Zeg hartstikke goed, hoe was het? Nou, de doelstelling was onder het uur. Dat is gelukt. Strava zegt 49 minuten. Mijn nummerchip zegt 52. Maar het ging lekker. Lekker alternative rock op de oortjes met 180 beats per minute. Goed bezig, Rob. Dat King Sportshirt, dat doet het goed, hè? Even kijken waar die andere zat. Jasper was dat. Jasper heeft voor het eerst een halve marathon gelopen in zijn gloednieuwe King Sportshirt. Ook eentje hebben! Check de kinkstore.nl. Kinkstore.nl. Kwart voor acht zometeen White Lies en ook Florence Zone op de radio. Maar eerst...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Kwart voor acht is het moment waarop je net wat slimmer wakker wordt dan dat je de avond ervoor ging slapen. Ik kreeg vrijdag volgens mij een DM van Martine. Nou, we hadden ook afgesproken dat ik er even kon bellen, maar die neemt nog niet op. Misschien wakker, misschien telefoon... Dat hij anonieme nummers blokkeert, geen idee. Of misschien is het gewoon omdat ik overkom als een onbehouden persoon. Een ongelikte beer. Want zij stuurde mij een Instagram-post door... van het account Tang op een Varken... die uitlegt waar de term een ongelikte beer... dat is een onbeschoft, onbehouden iemand waar hij eigenlijk vandaan komt. We pakken er een gedicht bij uit de 8e eeuw... van de Romeinse dichter Ovidius... Een welp is nog niet wat de berin zo even ter wereld bracht... maar een half stuk levend vlees... dat door het likken van de moeder gevormd wordt. Ja, in de oudheid geloofde men dat een babybeer... zonder herkenbare vorm geboren wordt. Je hebt misschien wel het beeld voor je van een moederbeer... die haar welp, haar berenbaby likt. Gewoon aan een stuk door lik. En in de oudheid dachten ze dat dat de manier was... waarop de moederbeer... het babytje vorm gaf. Zij hadden echt zo'n beeld... dat er gewoon een klomp vlees uit zo'n beer komt bij de bevalling... en dat door het te likken het de vorm kreeg van een babybeertje. En daarmee ben je dus ook gelijk... ja, als je maar heel veel moet likken om er een fatsoenlijk beertje van te maken... als het dus niet gelikt werd, was het niet fatsoenlijk. En daar ontstond dus de metafoor voor een onfatsoenlijk persoon. De uitdrukking bestaat in verschillende talen... werd in de 16e eeuw ook in Nederland gebezigd. En dat komt er dus op neer... dat wij denken dat iemand die niet genoeg is gelikt... niet fatsoenlijk is en daarmee een onbehouden persoon genoemd kan worden... een ongelikte beer. Nou, ik was 50 toen ik daarachter kwam.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Dankjewel, Martine. Wat een mooie. Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam... waar de term ongelikte beer opslaat. En nou, bij deze, die vergeet ik nooit weer... Heb je er ook eentje voor? Ik was vandaag hier uit. Laat het weten. Stuur me met de kink app en luister elke ochtend 7:45 voor een kakelverse ontdekking. In Ik was vandaag hier uit.

0: Nou ja, het kan wel onstuimig worden vanavond in het noorden. Storm warning is overdreven, maar onstuimig staat er wel in. De lente neemt een dip. Dat is het weerbericht wat het AD net kopte. Nou, lekker dan. Storm warnings van Florence Oud, 8:04. Zometeen meer Kinkstart, waarin je onder andere, zodra de Kinkprijzigheid voorbij komt galopperen, en het komt-ie, kans maakt op 2 tickets, inclusief camping, voor Douwpop. En ook muziek zometeen van The Police en Green Day komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in één take is opgenomen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 12 kilometer met een kwartier oponthoud.
15: King Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

Pink en liever niet deze. Dat stuurt Jeanette. Die raakt mentaal al buiten adem bij het horen van het nummer. Kennelijk is het bij haar sportschool. Laat ze weten, elke keer als Roxanne voorbij komt in de warm laten horen. Dus, point of view, je luistert naar King tijdens het hardlopen en je

0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik zet Kink op. En dat was een goede zet. Want ik vond het toen heel erg leuk om mee te lopen met mij. Of mee te zitten eigenlijk, mee te headbangen.
0: Ja, want jij bent aan het hardlopen, zij in de buggy. En ze gaat helemaal los.
1: Ze ging echt helemaal los. Ik dacht eerst, joh, zitten die gespjes niet helemaal goed? Maar ze was gewoon aan het meeswingen.
0: Is het een veiligheidsissue? Moet ik uitkijken dat mijn kind uitvliegt? Maar nee, ze genoot gewoon echt keihard van de muziek. En jij ook trouwens, want je ziet eruit alsof je behoorlijk in de game zit daar.
1: Ja, klopt. Ja, nou, ik doe met haar vaak maar een korte rondje. Dus dat is iets van 5 kilometer. Maar ja, dit maakt alles zoveel leuker met muziek. En volgens mij waren het de hormones die je hoort.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat was heel leuk. Ja, dat is echt een toevoeging.
0: Nou ja, dat vonden wij dus ook. We zagen hier bij King, zagen we jouw TikTok. Dachten, dit is zo leuk. Even bellen, even kijken het verhaal erachter. En het enige wat me nog wel opvalt, je hebt geen King sportshirt aan. Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Hè. Ik hoorde er net ook al over. Toen dacht ik, oh ja, die moet ik eigenlijk wel nog even gaan bestellen.
0: Ja, exact. Dus als jij eventjes laat weten via kinkstore.nl... kun je verschillende designs vinden. Want op de achterkant staat dan kink lyric die te maken heeft met sporten. Laat even weten welke je wil hebben en welke maat. En dan sturen we jou een kink sportshirt... zodat de volgende TikToker ook qua kleding helemaal top uitziet.
1: Nou, geweldig. Hartstikke leuk. Dat zal ik zien.

0: betekent bekendmaking van de Kink XL voor de komende week. De nieuwe track die je het meest hoort de komende week bij Kink. 4 jaar na het debuutalbum is er nu Boys Cry 2. Het nieuwe album van The Haunted Youth. Daarvan was eerder de single Deathwish ook al Kink XL. Vorige week waren ze nog te gasten in de Kink Studio voor een prachtige akoestische sessie. Die nieuwe single maakt indruk, zoveel indruk, dat we hem uitroepen tot Kink XL. De nieuwe van The Haunted Youth heeft Forget Me deze week.
1: Kink.

En nog gratis ook. Nou ja, dat is het nieuws vanochtend. Een proef van de NS in Amersfoort. Waar 1000 mensen met een laag inkomen een half jaar lang gratis met de trein kunnen. Die krijgen een gratis treinpas. Als het bevalt, gaan ze de test uitbreiden. Ik kan me nu, hoe zou dat niet kunnen bevallen, denk ik dan? Een half jaar lang gratis met de trein. Hoe zou dat niet kunnen bevallen? Oké, prima. 10 minuten voor 8:30 is Kinkelton op de Rock Radio. Met deze week in de ochtendshow. Tickets voor Douw Pop. 29 en 30 mei in Hellendoorn. En het is in Hellendoorn. Ach jongens, dat was... Het is vlak naast Avonturenpark Hellendoorn. Dat was mijn allereerste keer over de kop in een achtbaan. Ja, dat vergeet je ook nooit weer. Ik dwaal af. Douw Pop. 29 en 30 mei. Dat is al vrij snel in Hellendoorn. Met onder andere Skunk and Nancy, Bleach 93, Payshifter, Splinter Nirvana, Fit, Fat Dog, My Baby, Honey I'm Home, The Wombats, Kingfisher en nog vele andere. En als je er naartoe wil, dat kan. Het is heel simpel. Het enige wat je moet doen is goed je oren spitsen, want de Kingprijzigheid die binnen nu in 20 minuten voorbij komt. Zodra je die hoort, stuur je gelijk een bericht met de Kink-app en dan ga je misschien gratis naar Douw Pop in Hellendoorn. Nu bij Kink.

0: 6 voor half 9. Kink op de maandagochtend. Met nu eindelijk eventjes. Nou ja, ik wil zeggen weer normaal. De meivakantie, dat is een heel gek ding. Hè? De meivakantie is standaard 1 week. Maar sommige scholen die pakken er een week ervoor bij en andere een week erna. Dus ik weet dat afgelopen week waren er heel veel mensen ook nog vrij en zo. Nu zijn we, als het goed is, allemaal weer aan het werk. Maar dan ook voor 3 hele dagen. Donderdag is het hemelvaart. En vrijdag is dan eigenlijk voor niemand echt officieel een vrije dag. Maar even handjes omhoog, wie dan vrijdag wel gaat werken? Ja, ik. Maar volgens mij zijn er echt heel veel mensen die ook op vrijdag gaan zeggen: jongens, het is morgen geweest. Lekker lang weekend. Zal mijn tijd wel duren. Dus een korte werkweek. Sowieso een gemankeerde werkweek. Want hemelvaart, ja, tenzij je in horeca of zo werkt. De meeste mensen zullen toch echt wel vrij zijn donderdag tijdens hemelvaart. Dus een gemankeerde werkweek. Maar ook tijdens de gemankeerde werkweek is er gewoon kink. Met zometeen de Pretty Reckless en ook Wonderwall van Oasis.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sanlandse heuvelrug, het attractiepark.

0: app en win tickets voor Douwpop.
1: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur... Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of zijn te veel met hun telefoon bezig. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient... kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meer plaatsen. En in Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken... en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, meldt Rijnmond. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude Dorp 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Eerde en knooppunt Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.

0: nou, voor iedereen toch wel een lekker kort weekje is. Of in ieder geval een gemankeerd weekje, want hemelvaart. En dan vrijdag ook wel vrij. Nou, niet iedereen hoor. Ik krijg zelfs berichten dat soms bepaalde scholen zelfs op vrijdag gewoon nog open zijn. Ik kreeg een berichtje van... Nou, ik zoek het op, maar er komt zoveel binnen dat ik dan net bij het bericht ben om naartoe gescrolld. En dan is het... Oh, hier. Notre-Dame in Ubbergen. Daarover stuurt Michiel een appje.
1: Welke Michiel?
0: Staat er niet bij. Mijn jongste moet vrijdag gewoon naar school. Notre-Dame in Ubbergen. Ja, waarom? Het is kwam. Geef ze nou. Korte week mijn reet stuurt ook Nathalie. Wie zit er vrijdag in haar eentje op kantoor een terminal recht te houden? Ik zei de gek. Beide collega's zijn elk jaar zo slim om vrij te vragen, maar zij was te laat om dat nog te regelen. Ja, hemelvaart donderdag, daardoor om vrijdag ook heel vaak wel een vrije dag. Hemelvaart was altijd de dag.
2: Deze week op Kink, tickets voor Douwpop.
0: Van Douwpop, maar dat hebben ze op een gegeven moment ook wel losgelaten. Net zoals Pinkpop was natuurlijk ook jarenlang met Pinksteren. Hebben ze op een gegeven moment ook losgelaten, omdat dat fluctueert. Hè? Pasen en hemelvaart en Pinksteren hangt allemaal aan elkaar samen. En als het één vroeg valt, valt het ander ook vroeg. Gewoon nu een vast weekend. Het laatste weekend van mei. Het was ooit één dag. En er worden tegenwoordig ook twee. En wat een line-up, hé. Deze week bij Kink. Zodra de Kinkprijs gaat voorbij komt galopperen, maak je kans op tickets voor Douwpop. En hij kwam voorbij.
1: Meneer Wisser.
0: Dion met Michiel van Kink spreek je. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Alles goed, jongen?
1: Ja, zeker. Wat leuk.
0: Je klinkt inderdaad wel. Ik hoor gewoon een glimlach op je gezicht. Zo praat je.
1: Ja, ik hoorde net jou de line-up van Douwpop voorlezen. En daarom dacht ik ga eens een keer wat sturen, want dat is toch wel een hele leuke line-up.
0: Dat is wel lekker, hè? Waar kijk je het meest naar uit?
1: Ik vond Bleach 93, die zei, en dat vond ik wel... Ja. Skunk en Nancy en zo, dat zijn natuurlijk de grote, maar die heb je dan wel misschien al een keer ergens gezien. Maar zo'n Bleach 93, dat is wel een band waarvan ik denk, ja, die zei volgens mij later op hele grote dingen zien. En nu zijn ze nog best wel klein en... Ben ik wel heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Inderdaad, een band waar we heel groot fan van zijn bij Kink. Die staan er. Meer kleine, ik doe nu air quotes namen op de line-up. Honey, I'm Home, Fit. Ook allemaal dingen die je regelmatig hoort bij Kink. En dan die grote namen. Skunk and Nancy, Kingfisher, The Wombats. Ze zijn er allemaal. En Dion.
1: Precies, ja.
0: Jij bent er ook?
1: Ja, vet.
0: Jij krijgt twee tickets voor Douwpop op 29 en 30 mei. Dat betekent dus twee dagen naartoe. En ook de camping is bij deze geregeld. Dus jij gaat het allemaal meemaken.
1: Ja, superleuk, Michiel. Dankjewel. Ik zie er heel erg naar uit.
2: Deze week op Kink.

koffie voor je oren. Wakker worden op de maandag met Black Sabbath en Paranoid. Hallo, wij zijn Kink, maar dat mogen we duidelijk zijn, toch? Het debuutalbum van Foo Fighters is, misschien ken je het verhaal wel, is famously single-handed, mooie Nederlandse woorden, Michiel, opgenomen door alleen Dave Grohl zelf. Het was echt een solo-project op één gitaarpart na. Terwijl Dave in zijn eentje in de studio alles aan het opnemen was, was er één gast die af en toe een beetje kon kijken. En op een gegeven moment zei Dave, hier, pak aan, doe een gitaar. En toen heeft, dus naast Dave Grohl, is hij de enige andere credited musician op het debuutalbum van de Foo Fighters. Het gitaarstuk op Ecstatic, dat nummer, werd gedaan door Greg Dulli. Die Greg Dulli, dus die hing in de juiste scene, is ook de belangrijkste man achter de band Afghan Whigs. En vandaag is hij jarig. 61 jaar is hij. En het was een beetje een duistere, of Bas, hij leeft nog steeds, een beetje een duistere ziel. En dat is ook te horen in zijn songwriting. Misschien wel de bekendste van Afghan Whigs hoor je zo meteen, namelijk in Veenstra verteld. Dus ook het verhaal achter dat nummer. Ter gelegenheid van de verjaardag van Greg Dulli. Dat is een beetje duister. Dan zet ik dit daar tegenover. Voor het klein beetje zon wat je nog kan pakken deze wat sombere week. Gorillaz en

0: tientje van een cent. Orange County van Gorillaz bij King. Net 9:10 geweest. En het is hoog tijd voor... Fijn zijn verteld. Ik zei je net al, vandaag de verjaardag van Greg Dulli, frontman van African Wigs. Hij wordt vandaag 61 jaar.
1: Veenstra vertelt.
0: Het nummer Debonair van African Wigs staat op hun album Gentleman. En is eigenlijk een beetje een samenvatting van waar het hele album over gaat. Geen romantisch liefdesverdriet. Niet ik heb fouten gemaakt, wil het goed maken. Nee, dit gaat over iemand die heel goed weet dat hij schade aanricht en daar bijna bewust van geniet. Greg Dulli schreef wel vaker vanuit het perspectief van de dader in plaats van het slachtoffer. Dat maakte de African Wigs ook zo ongemakkelijk anders dan veel andere alternatieve bands uit die tijd. Want waar die anderen vaak zichzelf neerzetten als gekwetst of verloren... de hele wereld is tegen mij, ik heb het zo moeilijk... kroop Dulli juist in de huid van iemand die vreemd gaat, manipuleert en emotionele spelletjes speelt. In dit nummer hoor je een man die zijn partner niet de waarheid vertelt uit schuldgevoel, maar om pijn te doen. Dat is het venijn. Hij wil niet genezen, hij wil dat die ander net zo kapot gaat als hij zelf ook al beschadigd is. Die relatie draait volledig op aantrekkingskracht, schuld, lust en wederzijdse beschadiging. Alsof twee mensen elkaar blijven opzoeken, terwijl ze al lang weten dat het destructief is. En precies daarom is het ook zo'n intens nummer. De muziek klinkt verleidelijk en broeierig, bijna sensueel. Terwijl de tekst meedogenloos is. De sound trekt je naar binnen en het verhaal laat zien hoe giftig het is. Het mooie aan Dulli's schrijfstijl is dat hij de hoofdpersoon nergens probeert vrij te pleiten. Hij zegt niet, kijk eens hoe zielig ik ben. Hij laat gewoon de allerlelijkste emoties zien. Jaloezie, egoïsme en verlangen naar controle. Wat je hoort is iemand die verslaafd lijkt aan emotionele chaos.

0: Ja, toxic. Dat is wel de juiste omschrijving. African Way. En Debonair in Veenstra vertelt. Zometeen op je radio, 3 uur lang Erik Kortom. En hij begint met 3 tracks uit de jaren 90. Doet hij elke dag, hè? De Kink 90s Break. Zullen we het op mijn manier doen? Dan duw ik het tot de laatste stop in deze stad. Zullen we het op mijn manier doen? Dan duw ik het tot de laatste stop in deze stad. Die kritische zin bevat de 3 tracks die je zometeen hoort na 9 bij Erik.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
13: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
14: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
12: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
14: We worden het niet eens, hè?
13: Nee.
14: Als ik nou eens even 2 drankjes ga halen.
13: Top, helemaal mee eens.
12: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij een succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredome 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
16: King Alternative Rock Radio. Erik Kortom. King.
19: Het is 11 mei, het is tyfus koud buiten, maar wel een mooie King Nighties Break. Zullen we het op mijn manier doen, dan duw ik het tot de laatste stop in deze stad. Zullen we het op mijn manier doen, dan duw ik het tot de laatste stop in deze stad. Karel en Wies hebben het hartstikke goed, het gaat namelijk over deze drie.

0: plek waar de punk echt begon. Helter Skelter van de Beatles. Dit was in de tijd echt niet leuk voor mensen om naar te luisteren. Ik dacht, wat de fuck gebeurt er allemaal? Zeer revolutionair en vooruitstrevend. Dus de Beatles, Helter Skelter. Zometeen hier op Kink, onder andere Block Party. Nieuwe editors en Pink Floyd.
1: Kink.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tikkie anders doet.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

voor het eerst ooit op een editie van London Calling in Paradiso. Toen kende nog niemand ze. Daar was dat festival ook voor bedoeld. Hè. Dingen die in Engeland het al deden, maar hier nog niet helemaal bekend waren, kon je dan naar gaan kijken. En Block Party was zo'n beetje waar, ja, wat me keihard om mijn hoofd sloeg, wat echt te gek was. Want Kele Okereke, de zanger van Block Party, was een enorme brok energie. Dat was, nou ja, heel bijzonder. Helicopter hoorde je van Block Party. Zometeen Triggerfinger Come Clean, maar eerst een stukje epische muziek van Pink Floyd. Dit is Comfortably Numb.

0: op Kink. Dingen die je kent, dingen die je niet kent. En Talking Heads ken je, Muse ken je, en Stone, ja, die ken je ook, denk ik wel. Eigenlijk ken je gewoon alles. En dat is lekker, want dat krijg je zo meteen allemaal dus. En de Arctic Monkeys, ook nog eens even.
1: Kink. Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hanta-virus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker 1 zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker 2 zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot €1500 per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Beastie Boys, Arctic Monkeys, maar eerst Somewhere I Belong. Dit is Linkin Park.

0: Monkey See, Monkey Do hoorde je van Stone daarvoor. Next Year van de Foo Fighters. Zometeen hier op Kink. Onder andere Arcade Fire en Two Door Cinema Club. En in 2011 wordt er een stukje stof voor heel veel geld verkocht. Oh ja, wat dan? Ja, dat zeg ik nu niet. Dat moet je gewoon luisteren, dat vertel ik zo.
1: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.
2: The Killers, Arctic Monkeys, and the

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve only a t-shirt.
2: Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers.
1: En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. En Erik Kortom.
16: Met zometeen Arcade Fire, Two Door Cinema Club, maar eerst Pearl Jam.

11 mei vandaag. We gaan even in het verleden kijken. Leek me leuk. In 1973 neemt Stevie Wonder het nummer Higher Ground op. De Chili Peppers coveren dat nummer 16 jaar later voor het album Mother's Milk. 16 jaar later, hè? Dat is dus in 1989. Dat klinkt, oh man, 1973 klinkt zo ver weg. En als je dan zegt 16 jaar later, nou, dan klinkt dat niet zo heel erg dichtbij. 89 is inmiddels ook alweer heel erg lang geleden. Zo lang zijn de Chili Peppers er dus al. In Amerika trapt in 2001 de Tour of Brotherly Love af. Dat zijn drie bands met broers die gaan samen op pad om op te treden. The Black Crowes, Spacehawk en Oasis. Ja, het was een heel gezellig verhaal. Die Black Crowes sloegen elkaar op hun bek. Die Oasis-broers sloegen elkaar op hun bek. Van die Spacehawk weet ik het niet. Maar het was nogal een Kaarn en Abel-toertje, zou ik maar zeggen. En dan in 2011 wordt het duurste bandshirt ooit verkocht. Het vintage kledingstuk was een shirt uit 1979 van Led Zeppelin. Werd €7500 voor neergelegd. Zo dan. Het moet ook nog wel in goede staat geweest zijn. Of misschien is het wel gedragen door een van de leden en stonk het een beetje naar zweet. Je weet het niet. Dit is Led Zeppelin en Cashmere.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een €1 miljoen tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En er zijn 2 nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan.

bestaan al heel lang. Hè. Ik had het er straks over dat de Chili Peppers natuurlijk al met Modest Milk in 89 eigenlijk een grote sprong maken. Maar daarvoor had je ook nog die Uplift Mofo Party Plan. En ze bestaan al heel lang. Ik kan niet zeggen dat ik dit het allerbeste uit een oeuvre vind. Maar het staat wel hoog in de kink. 1500 is een beetje op de helft. 736 dus voor de Red Hot Chili Peppers en Snow Hey Yo. Ja, dat moet er wel achter. Dat is de ondertitel. Daarvoor dus de nieuwe pop nog. Die heette Rover. Zometeen Bump and Ghost. Maar eerst Lou Reed. And take a walk on the wild side.

0: kiss.
1: Ex-girlfriend hoorde je No Doubt, daarvoor Pulp en Disco 2000. Zometeen een Kink-album top 1000 classic van Tom Petty, maar dan zonder de Heartbreakers. En of dat verschil maakt, nou, dat hoor je zo.
2: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse Heuvel.

0: Dance for Douwpop.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH

0: 1000 Classic.
1: Het is tijd voor de King Album Top 1000 Classic van vandaag. Ik vertel het je straks al. Het gaat over Full Moon Fever van Tom Petty uit 89. Staan op 832 in de Album Top 1000. Een solo-album van Tom Petty in dit geval dus. Zonder de Heartbreakers. Die waren er overigens niet zo van gediend. Na de hand vonden sommige leden het dan ook heel pijnlijk dat een aantal nummers van dit album op setlist terechtkwamen. Dat ze ze dus wel moesten spelen live, terwijl ze er niet op de plaat hadden meegewerkt. Ze hebben wel meegeholpen hoor, aan die plaat, min of meer een beetje vanaf de zijlijn. Maar goed, Tom Petty wilde dit graag en ze hebben het hem toegestaan. Ze vonden het nu heel erg leuk. Op het album doen ook Roy Orbison en George Harrison mee. Nou, goed gezelschap. Harrison werd een goede vriend van Tom Petty. En na het maken van dit album vormden zij de Traveling Wilburys. Het album kreeg een paar jaar geleden een nieuwe adrenaline boost nadat Love is a Long Road werd gebruikt in de trailer van de videogame Grand Theft Auto 6. Deze werd binnen 24 uur meer dan 90 miljoen keer bekeken, wat een record was. En dat liedje, nou, zullen we zeggen, dat bleef wel hangen. Ja. Full Moon Fever van Tom Petty uit 89 is vandaag de King Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Free Fallen. Ja, dat is van die plaat. Maar eerst Running Down a Dream.
0: King Album Top 1000 Classic.

Morgen natuurlijk weer een nieuwe Kink-album tot 1000 Classic. How to Dismantle an Atomic Bomb van U2. Eerst Inhaler. Dat heeft ook iets met U2 te maken. Dat weet je misschien wel. Want de zanger van Inhaler is de zoon van de zanger van U2. Jazeker wel. Dit is Hole in the Ground.

0: Deze mooie maandag, deze bekoude maandag trouwens. Potverdorie, het is maar een graadje of 10, 11. Nou ja, het zijn winterse temperaturen. Ik ga er toch van genieten, tenminste ik ga naar buiten, denk ik. Isabel niet, want die gaat zo meteen je meenemen aan de hand voor een mooie 3 uur radio. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur en jij ongetwijfeld ook. Tot morgen.
1: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. 3 grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van een miljoen euro voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Iedereen anders is al bezet. So be yourself. Audio Slave. Kink.

Hele goede maandagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Leuk dat jij er ook bij bent en ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad. Die van mij was zeker niet verkeerd. Gisteren moederdag, verwend door mijn dochter, maar ik heb mezelf ook verwend. Uitgeslapen, lekker wezen lunchen, paar nieuwe oorbellen voor mezelf gekocht, paar nieuwe schoenen voor mezelf gekocht, niet gekookt, alles lekker besteld, lang op de bank naar documentaires zitten kijken. Dus ja, ik kan er weer tegenaan deze week. Fris en fruitig. Ik hoop jij ook. De beste alternative rock in de vorm van Green Day, Working Class Hero. Ook Electric van Go Back to the Zoo. Sorry. En we beginnen stemmig met Radiohead. Exit music for a film.

0: In februari zat Mike Patton van Faith No More bij een podcast. En toen gaf hij eigenlijk wel aan dat het over en voorbij is met Faith No More. Dat de band is opgeheven en dat hij dat niet als iets triests beschouwt. Dus is het dan voorbij voor Faith No More? Nou, in ieder geval niet op Kink. Je hoort ze zo meteen met Epic en ook Sam Fender onderweg.
1: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festival

0: Beter.be.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl. King.

Weezer met Island in the Sun. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik in de zomervakantie nooit zo van de Islands in the Sun ben. Ik ben sowieso in de zomervakantie niet zo van de zonnige bestemmingen. Omdat ik altijd zoiets heb van ja, dat zijn eigenlijk de mooiste maanden in ons kleine kikkerlandje die we hebben. Dus waarom zou ik me dan ergens als een stukje bacon laten crispen op een heet eiland of dik in het zonnetje? Dus ja, meestal in mei zoek ik de warmte op en dan in de zomervakantie zoek ik een beetje verkoeling. Al heb ik daar dit jaar een beetje de plank misgeslagen, want we gaan onder andere naar Disney. Ja, in de zomer. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat bevallen. In ieder geval zit ik hier bij Kink en daar lopen genoeg Disney-gekken rond. Dus ik kan in ieder geval alle tips en tricks op gaan vragen hoe ik dat dus moet gaan doen van de zomer daar. Anywho, van Island in the Sun gaan we nu naar Wet Leg met een wet dream.

van Bleach 93 heet Underrated. Zometeen ga ik je meenemen naar de Zeros voor de Kinks Zeros Break. Heb ik ook muziek voor je van Florence and the Machine, Van Halen. Neem ik je mee naar de hoofdstad. En nu, The Smiths. Big Mouth Strikes Again. We

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. Twee gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius die nu in thuisquarantaine zitten, te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Vastzitten in dagelijkse routine. Amsterdam, nothing.

Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei... dan vindt de 30ste editie plaats van Douwpop in de bossen van Hellendoorn. En deze week maak jij op Kink kans op kaartjes voor Douwpop. Combi-tickets, dus inclusief de camping. Wat moet je daarvoor doen? Nou, gewoon lekker blijven luisteren naar Kink. En op het moment dat jij die prijzigheid hoort, dan stuur je een appje. Of je kijkt even op de socials. Daar is ook een manier om kaartjes te winnen voor Douwpop. En daar treden onder andere op Skunk & Nancy, Somjeu, Kingfisher, The Wombats, Honey, I'm Home en ook

0: Begin van de Zero's kon het nog wel. Maar gaandeweg de Zero's werd het steeds minder en minder en minder. En nu kan je het nergens meer in de grote steden. Waar heb je het over? Ga ik je zo meteen vertellen. In de King Zero's Break, leuk feitje uit die periode. En ook 3 tracks uit die zinderende Zero's. King.
1: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt.
2: Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers.
1: En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.
3: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto first, geen gedoe, goed geregeld.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Kink.

0: Isabel Brinkman. Tijd voor de King Zero's Break, maar ik begin even in 1964. Want in 1964 werd Amsterdam namelijk de eerste stad in Nederland waar met betaald parkeren begon. Ja, dus het begon allemaal in Amsterdam in 1964. Nou, in de decennia die volgden werd dat betaald parkeren natuurlijk alleen maar meer en meer en meer. Eerst in het centrum werd steeds meer uitgebreid. Maar in de Zero's had je in Amsterdam en ook in andere steden nog wel plekken waar je in het centrum of rond het centrum gratis kon parkeren. Nou, sinds de Zero's werd dat minder en minder en minder en minder. En tegen het eind van de Zero's was het in ieder geval in Amsterdam niet meer mogelijk om ergens gratis te parkeren. En ook in andere grote steden in Nederland is het steeds moeilijker en niet gratis meer om je auto kwijt te kunnen. Ja, dat allemaal verandert in de Zero's. Gelukkig is er niets veranderd aan de kwaliteit van de muziek uit de Zero's. Zometeen uit 2006 Monster van The Automatic. Dan uit 2003 helemaal uit Australia The Veils met Lavinia. En de aftrap, die is ook uit 2003. Die komt van een band die we heel goed kennen. Muse, Time is Running Out. Geniet ervan.
1: King. Zero's Break.

Kink Zero's Break. Terug naar het heden, naar kerstverse muziek uit 2026. Ook de Kink XL. Vorige week was de zanger hier, bij Jim. Leuk interview gedaan. Kijk het even terug op de socials en ook een hele mooie akoestische set. The Haunted Youth, Forget Me.

Isabel, hier tot 3 uur op Kink. Zometeen met onder andere nieuwe muziek van Evanescence. Die hele mooie Grace van Jeff Buckley. En nu laat ik je achter met Youngblood. Samen met The Smashing Pumpkins. Zombie.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
7: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Een tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem, omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
9: Vinden van vergeving. Roll away your stone. Mumford & Sons.
7: Kink.

Jeff Buckley met het hele mooie Grace. En je blijft je toch altijd afvragen, hè? Van stel je nou eens voor dat hij niet was verdronken daar in de rivier. Hoe was het dan vergaan met Jeff Buckley? Was hij echt zo groot geworden als werd voorspeld? Of was het dan alsnog bij dat ene album gebleven? We zullen het nooit weten. Tijd voor nieuwe muziek. Who Will You Follow? Evanescence.

0: Sam Bettens, die zich tegenwoordig aan het ontwikkelen als countryzanger. En hij komt ook naar Nederland woensdag 29 juli. Dan staat hij in de bovenzaal van Paradiso. So if you want to check him out as a country star, dan weet je waar je moet zijn. Wil je hem horen samen met zijn broer als Case Choice? Dan hoor je ze zometeen hier op Kink met Everything's for Free.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse heuvelrug, het attractiepark en

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

Volgende week maandag tot en met vrijdag. Dan zenden we hier op Kink de Kink Zero's Top 500 uit. En het leuke is, die mag jij samen gaan stellen. Ja, jij kan kiezen welke we gaan draaien die hele week. Hoe ga je dat doen? Nou, ga gewoon even naar de site of naar de socials. Dan kan je je stem uitbrengen. We hebben al een voorkeurslijstje neergezet. Maar je kan altijd een free choice toevoegen als je echt je grote klassieker uit de Zero's mist. Dus ga naar de site, ga naar de socials en vul in welke nummers moeten we volgende week gaan draaien in de Kink Zero's Top 500. Nou, misschien wel de Arctic Monkeys, want die komen uit 2006. Fake Tales of San Francisco.

0: Mijn kinkrondje voor vandaag zit er weer op. Ik geef het over aan Stefan Koren. Heel veel plezier daar. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. De restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12.
6: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
8: Goedemiddag, zometeen de Rolling Stones. Eerst Nirvana, Lithium.
9: Kink. Oh, wat een week.
10: Jongen, wat voor zo? Wat een week, dat is nog een maandag, hoor.
9: Waar bemoei jij je mee?

0: Om te Pasen zijn ze naar het tuincentrum gegaan. Daar bleek dat de geraniums op waren. Toen dachten ze, nou, dan blijven we er niet achter zitten. Dan gaan we gewoon weer de studio in en nieuwe muziek maken. De nieuwe van de Rolling Stones, In the Stars, hoorde je.
1: Dit is Kink Alternative.

0: De tussenjas is weer heel even een winterjas geworden. Of in elk geval iets met lange mouwen vandaag. Maar waarom zouden we erover gaan klagen als Editors op de radio is met Papillon?
1: De King Middagshow. Beter.
0: In elk geval iets met lange mouwen vandaag. Maar waarom zouden we erover gaan klagen?

0: 59 Sound. Eventjes denken, het is 3:30 op een maandag, geloof ik, hè?
1: Korenslag.
0: Het is met de afgelopen weken en er komen er nog een paar van die weken aan. Bij mij ook dat het dagbesef helemaal verdwenen is. Maar het is maandag en het is bijna 4:30. Dus ik vind dat het een mooie tijd is om heel even op de rem te drukken. Adem te halen. Een kort spelletje te spelen. En dat spelletje dat heet Korenslag. De vraag die ik dan elke maandag tot en met donderdag stel is... kun jij raden wat er zo meteen op Kink te horen is... door te herkennen wat het koor heeft gezongen? Titel en artiest hiervan.

0: zingt?
1: Als je het weet, geef het dus door. Stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En dat goede antwoord hoor je binnen 2 minuten. Net als de Pretty Reckless zometeen. En ook Creed.
0: Kink. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AHA Bakkersbrood Lapin Hill. 2 stuks. 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk. 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Creed en Higher op Kink.
1: Dat was 1995, 13 edities geleden.
2: Deze week op Kink, tickets voor Doupop.
1: Toen dachten ze in Hellendoorn, weet je wat wij doen? Wij organiseren een leuk festivalletje. En dat werd heel leuk, 1100 man kwam er destijds op af. Alleen in de edities die volgden werd het steeds iets groter en groter en groter. Inmiddels is dat festival al jaren een van de allerleukste festivals van Nederland. Komen er 15.000 man op af en staan er artiesten zoals Skunk & Nancy, The Wombats, Kingfisher, Bleach 93. Allemaal op de line-up dit jaar. En jij kan erbij zijn. Kink heeft deze hele week namelijk kaarten voor Doupop. 29, 30 mei. Met dus nou, bijvoorbeeld Skunk & Nancy op de line-up, bijvoorbeeld The Wombats. En daarvoor hoef je maar één ding te doen voor die kaarten. Je moet daarvoor de Kink prijzigheid vangen. Die komt voor half vijf nog voorbij. Dus binnen nu en na iets meer dan 3 kwartier heb je hem wel gehoord. Zodra dat het geval is, app dan via de Kink-app dat je hem hoort. Want dan maak je kans op die tickets voor Doupop. En sta jij over een paar weken al op een van de leukste festivals van Nederland. Zometeen hoor je de Boxer Rebellion op Kink. Eerst Travis. Dit is Sing.

0: Radio.
1: Dit is King.
0: Radio. Happy.

0: Strokes op Kink. Bad Decisions. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen in de ANP Nieuws hoor je over die kunstroof in Assen, weet je nog? In het Drents Museum. Een van de verdachten heeft daar een taakstraf voor gekregen. En dan zul je misschien denken, dat is weinig een taakstraf. Maar in het geval van deze verdachte kan ik het begrijpen. Je hoort het zometeen, net als R.E.M.

0: bedrag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66... en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harde waaien met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.
7: King Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
10: Hey, zometeen krijg je R.E.M. Eerst Elbow en One Day Like This.

0: R.E.M. op Kink. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Zometeen Stone Temple Pilots, ook Honey, I'm Home. Maar eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 11 mei. De dag die onthouden gaat worden vanwege thuisquarantaines. Dat is allemaal vanwege het Hanta-virus, hè? Dat virus dat vorige week uitbrak op dat cruiseschip. Nou, de passagiers van dat schip zijn inmiddels thuis. Ze moeten daar 6 weken in quarantaine. En dan zal ik niet de enige zijn die flashbacks krijgt naar de coronaperiode. Maar volgens het World Health Organization hoeven we ons daar allemaal geen zorgen om te maken. Gaat er geen nieuwe pandemie komen. En dat is op zich wel mooi. Want ik ben bang dat mijn mondkapjes inmiddels allemaal wel weggegooid zijn. Het is weer zonde om nieuw aan te moeten schaffen. Verder heeft de politie vandaag bekendgemaakt dat de zaak Tanja Groen onopgelost blijft. Dat de zaak gesloten is. En het is ook de dag dat de rust is wedergekeerd in Amsterdam. Daar is vandaag namelijk het fatbike-verbod in het Vondelpark ingegaan. Dus het is eindelijk weer, kun je lekker naar het Vondelpark, kun je genieten van je... Nou, het is Amsterdam, dus haverkapuutje. Dan kun je dan lekker je yogamatje uitrollen, helemaal zen worden in alle rust van dat park. Ja, je hoort er natuurlijk nog wel de fietsers, die hoor je nog wel. En misschien een tram in de verte. Maar verder de rust van het... Spelende kinderen zijn er ook nog. Maar verder de rust van het park. Ja, hier en daar een toerist, misschien. En een dronken student zou ook nog kunnen. Drugsdealers, vandalisme. Dat is er ook veel, hè, inbrekers. Maar geen fatbikes, dus heerlijk helemaal zen.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Dit is Kink. Zometeen hoor je Stone Temple Pilots. En als je goed hebt opgelet, dan weet je wat je nu moet doen. Eerst Honey, I'm Home. Dit is Hyperspace Mountain.

0: Crush op Kink. Het is de 30ste keer dat ze het organiseren.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Doupop.
0: En ik ben er 1 keer geweest. Ik mag dit jaar weer. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want het is zo'n ontzettend fijn festival. 29 en 30 mei. Doupop in Hellendoorn. Met op het podium Skunk and Nancy, Somjeu, Kingfisher, The Wombats, Honey I'm Home, Hick, P, My Baby, Fat Dog, Paceshifters Play Nirvana, Fit is erbij, Bleach 93. En deze hele week maak je bij Kink kans op kaarten als je de Kink-prijzigheid weet te vangen via de Kink-app. Hey Martijn, met Stefan spreek je van Kink. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij ziet het wel zitten, 29 en 30 mei, om naar Doupop te gaan, geloof ik, hè?
2: Daar heb jij helemaal goed.
0: Staat er dan nog

0: een specifieke naam op de line waarvan je denkt, ja, oh, die vind ik vet?
1: Ja, My Baby wil ik heel graag
0: oh,
1: zien.
0: Oh, te gek, en, ja.
1: En Sommieux is echt wel, ik ben wel vaak op Doop geweest en Sommieux is wel echt een, ja, dat is heerlijk, helemaal relaxed. Dat is gewoon, dat past daar, dat is perfect.
0: Nou, ik heb heel erg goed nieuws voor je. Want Sommieux past daar misschien, maar jij past daar zeker ook, Martijn. Want jij hebt 2 tickets gewonnen voor Doop.
1: Oh, wat gaaf. Super, super, super.

Tik. Tik, tik, boom. De Hives op Kink. Er is mij afgelopen weekend heel vaak gevraagd of ik hem even wilde laten zien. Of ik hem even uit mijn broek wilde halen. Mijn telefoon. Wellicht heb je de reden wel meegekregen. Anders vertel ik je zo nog even. Het heeft mij in elk geval op een idee gebracht. Om er een stapje bovenop te doen.

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Half 5. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was terreur, zegt het OM. Het pand raakte vorige week beschadigd, maar binnen raakte niemand gewond. De verdachte zit nog altijd vast. In Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt bij een uit de hand gelopen protest tegen de komst van een asielopvang. De meeste voor vuurwerk en dingen die ze gesloopt hadden. Vanavond staat weer een demonstratie gepland. En een Amerikaan die vorige maand schietend een dinerzaal wilde binnendringen waar Donald Trump was, heeft alle aanklachten ontkend. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Amerikaanse president. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht met een vertraging een kwartier. Ruim een half uur oponthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen de Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. A15, Europoort Gorkum, bij Alblasserdam ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De linker rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.

0: Placebo op Kink. Er is mij in één weekend nog nooit zo vaak gevraagd of ik hem even uit mijn broek wilde halen. Mijn telefoon wel te verstaan. En eerlijk is eerlijk, ik had ook niet verwacht dat zoveel mensen er zo gepassioneerd over zouden zijn. Wellicht heb je het meegekregen. Afgelopen donderdag heb ik toegegeven dat ik als man van 29 trots gebruiker ben van de boomerflap. Dat is een telefoonhoesje die niet alleen om de achterkant heen gaat, maar ook met zo'n flap om de voorkant. Zo'n boekje met je pasjes en het beschermt je scherm goed. En dat vertelde ik omdat ik merk, er hangt nogal een stigma rondom die boomerflap. Als je zo'n ding hebt, dat je meteen hoogbejaard bent en totaal niks meer weet van technologie. Dat het echt niet kan. Dat het, hè, weet je wat de crocs onder de schoenen is, dat is de boomerflap onder de telefoonhoesjes. En ik vertelde dat en ik merkte toen ook in de Kink-app al dat mensen zeer gepassioneerd voor de boomerflap zijn of zeer gepassioneerd tegen. En nou, daar is een video van gemaakt, die is vervolgens op social media terechtgekomen. Daar waren mensen uiteraard nog gepassioneerder, want dat is hoe social media werken. Maar daardoor kwam ik wel op een idee om dat stigma een beetje, hè, naar de achtergrond te laten verdwijnen. En ik heb het dus stiekem al laten maken. Maar ik bedacht me ook, misschien had ik even toestemming moeten vragen aan de grote baas van tevoren. Dus ik hoop maar dat hij in een goede bui is.
1: Met Michiel.
0: Ja, Michiel Veenstra, hallo. Met Stefan spreek je.
1: Van de radio.
0: Hey, van de radio, die ja.
1: Kan ik een liedje aanvragen nu?
0: Nou, eigenlijk heb ik een vraag aan jou.
1: Oh.
0: Laat ik eerst even, heb jij een boomerflap?
1: Ben ik jezelf gek?
0: Als jij het zo antwoordt, denk ik dat jij tegen de boomerflap bent.
1: Ja,
0: dan kan ik je al niet omkopen. Ik heb een idee namelijk. Heb jij de hele boomerflap discussie meegekregen dit weekend?
1: Zeker, ik heb er nog vrolijke meegedaan ook nog.
0: Ja, ik heb het gezien. Jij vindt ook al er iets van dat ik een Android heb, hè?
1: Ja, een Android met een boomerflap. Ja, keuzes. Ja.
0: Nou vind ik dat we het stigma op de boomerflap een beetje kunnen doorbreken.
1: Ja.
0: Kunnen wij stickers laten maken met erop Boomerflaps Unite? Met zo'n vuist die dan een boomerflap vasthoudt, Kink logo erop, die je dan als trots gebruiker van je boomerflap op je boomerflap kan plakken?
1: Zijn er serieus mensen die trots zijn op een boomerflap en die niet alleen maar puur pragmatisch hebben?
0: Ik ben trots op mijn boomerflap. Absoluut.
1: Context is alles, mensen. Stickers, zeg je?
0: Stickers, ja.
1: Stickers, nou weet je, bestel jij lekker stickers?
0: Mooi, heb ik al gedaan namelijk. Oh. Maar fijn dat ik toestemming heb. Nee, dan doen we het zo. Die heb je volgens mij ook al wel eens gedaan. Als jij een envelop deze kant opstuurt met daarin een andere envelop, postzegel erop, je eigen adres, dan vullen we die andere envelop hier met een sticker en dan komt die weer jouw kant op.
1: Ja, exact. Doe dat maar dan.
0: Super. Boomerflaps Unite. Thanks, Michiel.
1: Ja, veel plezier ermee.

op Kink. Ja, het is toch mooi dat het gelukt is. Zo halen we die boomerflap een beetje uit het verdomme hoekje. Met een sticker dus, Boomerflaps Unite. Wil je hem hebben? Zorg er even voor dat er een envelop met jouw adres erop en zo in een envelop gaat die dan deze kant op gestuurd kan worden. Dan zorg ik ervoor dat die envelop met jouw adres met een sticker erin weer jouw kant op komt. Weet je nou niet wat het adres is van Kink? Check eventjes kink.nl/contact. Daar staan alle gegevens waar je dan die envelop naartoe moet sturen. Dan halen we

0: Thing and Feeling, Leap op Kink.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Kun je de tactiek van Donald Trump ook tegen hem gebruiken? Door iets te zeggen of te doen wat dan heel de wereld hoort en ziet. En dan niet lang daarna glashard te ontkennen dat je dat ook daadwerkelijk gedaan hebt. Er is iemand die het geprobeerd, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna de Killers. En ook Pearl Jam.
2: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van...

0: Campina.be. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
4: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
5: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij Filosofie.
6: Hoeveel tatoeages zullen er mislukt zijn door een aardbeving?
7: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
6: De nieuwe The Muse, die hoor je zometeen. Eerst Pearl Jam en Even Flow.

0: Rattlesnakes, Loyal Cold and the Commotions. Dit is Kink. Je hebt mensen die echt goed gaan op de herfst. Mensen die houden van de winter. Mensen die houden van het iets wat frissere weer van vandaag. En het iets wat frissere weer is niet helemaal mijn favoriet. Maar mijn favoriete seizoen is inmiddels wel echt aangebroken.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Dat is het festivalseizoen. The most wonderful time of the year, als je het mij vraagt. Er is alleen één nadeel. De kans op muzikale trauma's is dan ook een stuk groter. En mocht je niet weten wat dat is de napijn van het missen van een concert. Kan ik misschien even toelichten met een klein voorbeeldje. Afgelopen donderdag sprak ik medekinker Tess. Die had een paar jaar geleden kaarten voor de Hella Mega Tour in Groningen met Green Day, met Fall Out Boy, met Weezer. Alleen twee dagen daarvoor fietste zij van school naar huis.
2: Ik ging door een tunneltje en ineens begon de fiets helemaal gek te doen. En ik dacht, dat gaat niet goed.
0: Ja.
2: En toen viel ik af.
0: En toen?
2: En toen moest mijn vader me ophalen om naar het ziekenhuis te gaan, want ik heb mijn elleboog gebroken.
0: Ja, ze brak niet alleen haar elleboog, maar ook haar kansen om naar de Hella Mega Tour te gaan. En dit noemen we dus een muzikaal trauma, hè? En er is een remedie tegen. Ik heb voor Tess vorige week namelijk Weezer gedraaid als een soort verwerking en dat werkt gewoon fijn. Dus ik zeg, heb jij een concert gemist? Laat het dan zo snel mogelijk weten via de Kink-app. Dan heb ik voor jou vast ook die remedie. Dus de Kink-app, dat is de plek waar je moet zijn. Krijg je zo meteen Oasis, eerst Nothing But Thieves en Sorry.

Oasis. Morning Glory op Kink. Mijn opa die zei altijd, je bent toch niet van suiker? Als ik aan het klagen was dat het regende. En als kind dacht ik dan altijd, ja, maar regen is gewoon stom. Dan ben ik maar van suiker. Maar inmiddels denk ik dat mijn opa toch een punt had. Vooral dankzij het verhaal van Maaike. Je hoort zo waarom zij de regen beter had kunnen trotseren. En je hoort zo ook de

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Half zes. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land hebben nog altijd last van de grote hack vorige week van Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem, zeggen ze tegen BNR, en de problemen kunnen nog wel even duren. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die een aanslag zou hebben gepleegd op het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij zit nog zeker 2 weken vast. Hij wordt verdacht van terreur. En op Tenerife vertrekken vandaag niet 1, maar 2 vliegtuigen naar Eindhoven met mensen van via de schip Hondius. Het gaat om vluchten die georganiseerd zijn door Nederland en Australië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en het wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij. Maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.

0: samenwerking. We duiken er snel in. Wie ben je?
1: Nou, ik ben Maaike. En ik ben 47 jaar en groot Kink-fan.
2: Hallo, Maaike.
1: Hallo.
0: Groot Kink-fan en groot Linkin Park-fan ook, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds. Jij was op Rock Werchter.
1: Nou, nee. Ik had kaarten voor Rock Werchter.
0: Oh. maar waarom was je dan niet op Rock Werchter?
1: Nou, ik zou met een vriendin naar Rock Werchter gaan. En het was toen super slecht weer. En er waren omstandigheden waardoor mijn vriendin niet kon. En toen, toen hebben we het niet gedaan. En dat was 2 weken voordat Chester overleed. Dus dat was wel echt heel erg balen.
0: Het was dat jaar. Het was het jaar dat Linkin Park daar stond.
1: Ja, 2017.
0: Dat een van de laatste optredens ooit. Maar jullie zijn dus niet gegaan omdat het wat slechter weer was en omdat er andere omstandigheden waren?
1: Ja, er waren inderdaad meer omstandigheden waardoor we ervoor kozen om dan maar gewoon uit eten te gaan. En
0: ja, wel lekker gereed.
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Heb je de kaarten nog wel kunnen doorverkopen of liggen die nog ergens op je nachtkastje?
1: Nee joh, die hebben we niks mee gedaan. Dus dat was echt heel stom. Achteraf heel stom. Gelukkig heb ik ze nog wel gezien in Amsterdam daarvoor. En afgelopen jaar dat ze weer kwamen, ben ik ook wel weer geweest.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat die Rock Werchter af en toe nog diep zit.
1: Ja, die zit heel diep.
0: Ja. Ik ga een klein pleistertje op die wond plakken, Maaike. Ik ga Linkin Park voor je draaien.
1: Yay.
0: Kink

Park and Crawling, speciaal voor Maaike. Die er eigenlijk bij had moeten zijn op Rock Werchter in 2017. Maar door verschillende omstandigheden, waaronder het weer, dacht... nou, blijf een jaartje thuis. Ja, zonde. Heb je ook een concert gemist? Laat het weten via de Kink app. Dan plakken we op jouw wonden ook een pleister. Zometeen hoor je Arctic Monkeys, eerst de nieuwe Foo Fighters. Dit is Window op Kink.

0: woord is voor slechte muziek.
1: Voor slechte muziek.
0: Kink Alternative Rock Radio.

0: Arctic Monkeys, 505 op King. Hey Jim Voorwald.
1: Hey Stefan Koren.
0: Heb jij een boomerflap eigenlijk?
1: Nee.
0: Nee, dan mag je ook geen sticker.
1: Daar ben ik in deze zin wel tevreden mee, denk ik.
0: Heb je de stickers gezien?
1: Ik heb hem gezien, ja.
0: Ze staan inmiddels in de stories van King. Mocht je het gemist hebben, ik ben een trotse boomerflapper. We hebben stickers laten maken voor andere trotse boomerflappers. Check even de stories van King op Instagram. En als je een echte boomerflapper bent... Als je een echte boomerflapper bent... dan heb je waarschijnlijk ook geen Instagram namelijk. Als je een echte bent.
1: Oh. Ja, dat is dan wel een probleempje natuurlijk.
0: Ja, dat is wel een ding.
1: Maar goed, je kan aan die sticker dan straks komen of zo.
0: Ja, als je...
1: Door heel ouderwets een envelopje te sturen.
0: Envelopje
1: zeker.
0: Te sturen, gewoon echt ouderwets.
1: Ja, echt waar? Met een postzegel erin?
0: Met een postzegel.
1: Oh, mijn god. Ja, nog even, we gaan om briefkaarten vragen.
0: Ook leuk. Ook mag leuk. Ook altijd.
1: Mag wel, ja.
0: Mag ook
1: wel.
0: Altijd.
1: Mag wel.
2: Kingster. Kingster.
1: Hebben we ook een faxnummer?
0: Ik denk het oprecht niet. Nee,
1: hebben we niet.
0: Nee, hebben we niet.
1: Vast telefoonnummer hebben we ook niet.
0: Nou, die hebben we wel, maar we hebben geen idee wat het is.
1: Ja, nee, ja, precies, ja. Iets met 035, want dat is area code Hilversum. Maar daar houdt het dan ook een beetje wel op.
0: Wat we wel hebben is heel veel fijne muziek, gelukkig.
1: Dat wel, ja, gelukkig wel.
0: En hopelijk ook kennis van zaken, Jim Voorwald. Want zometeen na 6 uur maak jij hier een programma. Even te kijken of je die kennis van zaken bij je hebt. Arctic Monkeys hoorde je net, 505. En met Kingster checken we altijd welke track is ouder. Volgens jou, is dat die Arctic Monkeys die je net hoorde? Of is dat het liedje waar jij zometeen mee begint?
2: Kingster. Welke track is ouder?
0: En ik durf er best als tip bij te geven. Ze zouden volgende week allebei in de Zero's Top 500 voorbij kunnen
1: zeker.
0: Komen.
1: Ja, 100%. 100%, dat zeg ik alsof ik de lijst al weet. Geen idee nog. Stem vooral.
0: Maar dat het Zero's is, dat...
1: Ja, dat wel. Ja, nee. In deze twee zitten denk ik redelijk dicht bij elkaar.
0: In de Zero's wel te verstaan.
1: Ja, in de Zero's. Ik gok dan wel een beetje op White Stripes, dat die ouder is. Want geen idee welk album dit eigenlijk is, maar...
0: Staat ook niet heel groot op de tv's hier, gelukkig.
1: Ja, nee, want ik zie zeg maar Arctic Monkeys
0: staan.
1: White
0: Stripes bedoel je, ja.
1: Ja, White Stripes. Nee, maar, nee, ik gok op White Stripes dat wat ouder is. Want Arctic Monkeys, dan heb je het al heel gauw over... zeg maar de tweede helft van de Zero's en White Stripes. Veelal, niet dat ze daarna... Nou ja, veelal eerste helft van de Zero's.
0: Je hebt het goed gegokt. Het is 2007, 2005.
1: Zo. Dat zat er iets te dichtbij, Voorwald.
0: Ja. Dus zometeen de White Stripes. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
4: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
14: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
18: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Giel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van 4 schip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
1: Laten we deze maandagavond met een turboboost beginnen. En dat komt goed uit, want de Kink Spitstrook gaat zo meteen open. Wat heb ik van jou nodig?

0: Sugar van Tame Impala. Soms is dat fijn, toch? Lekker je kop in het zand. Gewoon even helemaal niet druk maken. Want nogmaals, the less I know, the better. Dus kan je daar lekker van genieten. Hey, het is 6 uur geweest. Daar gaan we.
1: Spitstrook.
0: Want de matrixborden die geven weer een groene pijl aan. Dus we kunnen invoegen op de King Spitstrook. De plek waar je avond mee kan beginnen met extra energie. Hier is gewoon ruimte om wat extra gas te geven. Dat is lekker, zeker als je van Fijne Alternative Rock houdt. Want nou goed, de muzikale benzine die stroomt ook binnen via de Kink-app. Dat

0: Helene. Hoi. Sandra, die heeft ook ingevoegd op de spitsrook. Die vraagt, via de Kinkcap, kan je voor mij Enter Shikari draaien, please? Shikari, Shikari. Nou ja, die Find Out The Hard Way is wel echt lekker, hè? Die hoor je zo meteen. Eerst nog wat muzikale benzine van Paul. Die zegt, eindelijk kan ik na een lange maandagshift naar huis. Ik ben ready to go, dus doe Republica maar. Lekker, Paul.
1: Kink Spitsstrook.

Enter Shikari, find out the hard way in de avondshow van Kink. Ik krijg een bericht binnen van Jon en die roept prijzengeit! Terwijl er is helemaal geen prijzengeit geweest. Nee, ja, ik snap het wel hoor. Ik snap het heel goed. Als je denkt dat er toffe tickets te winnen zijn, en die zijn er ook deze week weer te winnen. Deze week tickets voor Douwpop namelijk. En je denkt iets van een geit te horen, tuurlijk. Niet geschoten is altijd mis en gewoon meteen een berichtje sturen via de Kink app. Ik begrijp je helemaal. Maar nee, er is geen prijzengeit net geweest. Nee. Die is nu een dutje aan het doen, dat beest. Morgenochtend dan wordt hij weer wakker. En dan laat hij weer van zich horen, die Kink prijzigheid. En geloof me, zodra je dat beest daadwerkelijk hoort mekkeren, dan moet je inderdaad zo snel mogelijk de Kink app erbij pakken en een berichtje sturen. Want nou, ik noem even een Honey I'm Home, One Bad Skanken, Nancy, Bleach 93, Fat Dog. Ja, echt helemaal te gek. Daar wil je bij zijn bij Douwpop. Check voor meer info. Overigens kink.nl, dan wel de Kink app. Want dat is echt helemaal te gek. Goeie avond. Geen prijzigheid hier. Wel Jim. Leuk dat je deze maandagavond kiest voor jouw alternative rock radio. Dit is Kink. Ja, en over Fat Dog gesproken. Hoe bewust ben jij zeg maar met kleding uitkiezen voor de dag? Ik weet dat sommige mensen die zijn er heel erg mee bezig. Ik ben van de stempel, het shirt wat bovenop ligt en enigszins soort van match, denk ik wel, met de broek die ook weer bovenop de stapel ligt. Dat trek ik aan.

Dus ik ben er niet heel erg bewust mee bezig. Toen werd ik vanmiddag ineens aangesproken door programmadirecteur Michiel Veenstra. Die zei van, oh wat grappig, je hebt een shirt al met woef erop. En ik heb net in de mail een waf gekregen. Moest ik wel heel erg om lachen. Ja, want om 7:50, dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En dat is inderdaad nieuw werk van Fat Dark. En mocht je Fat Dark nog niet kennen, je moet ze echt een keer live checken. Dat is sowieso eentje die moet je op een bucketlistje zetten. Dat is echt helemaal te gek om dat een keer mee te maken. Elektronisch getinte freaky muziek. En altijd is het soort van een nieuwsgierigheid van waar komt Fat Dark nou weer mee? Dat is een beetje het gegeven. Nou, 10 over half

als, nou ja, iets wat je misschien her en der al wel eens gehoord hebt. Bijvoorbeeld Youngblood, echt heerlijk. Hoor je ze ook zo meteen. En ja, deze man verveelt nooit. Hoe oud hij ook wordt, hoeveel rimpels hij dan ook mag hebben, boeit helemaal niks. En

0: Youngblood en het epische Suburban Requiem in de avond van Kink. Met zometeen van Thames DC. En een plaat van Guns N' Roses die in een van de allerbeste actiefilms ooit zit. Ja, nee, maar echt. Terminator 2? Wow, wat goed.
1: Kink. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis.

zo'n leuke muziekstroom. Nou, dan wijs ik maar al te graag naar Fontaine's DC en Boys in the Battleland. Ja, sorry, ik ben een beetje buiten adem. Ik heb net staan springen, joh, in de studio hier. Echt heerlijk. Man. De avondshow van Kink. Hallo, Jim hier. Zometeen even ietsjes rustig aan. Met Massive Attack, Teardrop komt eraan. Dit is Ecstasy, Making Plans for Nigel.

facebook.com/livebunker. Dat moet je echt een keer checken, die link. En waarom? Omdat je daar alle live sessies kan terugkijken, dan wel terugluisteren. Van wat er hier nog een verdieping beneden van waar ik nu zit. Wat daar allemaal gebeurt. In de King Live Bunker gebeuren namelijk veel mooie dingen. Afgelopen week was hier bijvoorbeeld The Haunted Youth. Je kan het trouwens ook allemaal checken via de King Cap. Even voor de duidelijkheid. Dus king.nl/livebunker of de King Cap. En The Haunted Youth. Joachim heeft samen met zijn gitarist een prachtige en ontzettend intieme akoestische set gedaan. Met tracks allemaal afkomstig van het nieuwe album dat afgelopen vrijdag uitkwam. Dat album heet Boys Cry 2. Death Wish hebben ze daar onder andere van gespeeld. Maar dan echt super klein en super intiem. Echt te gek. En ook de Kink XL van deze week hebben ze gespeeld. Dus wil je dat checken? Nogmaals, kink.nl/livebunker. Of check de Kink App, want het is echt hartstikke de moeite waard. Maar de muziek van The Haunted Youth is in eigenlijk alle vormen de moeite waard. Want de nieuwe single die heet Forget Me. En die zullen we niet snel vergeten, want het is de Kink XL van deze week.

0: van deze week is deze fantastische single van The Haunted Youth, Forget Me. En ja, ook dit liedje werkt ontzettend goed in een akoestische setting. Check dat dus via kink.nl/livebunker of dus de Kink app. En ja, zometeen hier in de avondshow onder andere Rammstein en ook... Beste gitaarliefhebber, de Crazy Train van Ozzy Osbourne vertrekt over ongeveer 3 minuten.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorwald. Kink. Kink.

Rammstein, ich will in de Abendshow. En als je denkt, ich will fijne alternative rock, ja. Ah, dat kan ik voor zich...

de Nederlandse radio. Ik ben Jim, goed dat je erbij bent. Mocht je echt letterlijk net binnenkomen, kom er vooral lekker bij zitten in de grote kring van medekinkers en gitaarliefhebbers. Je bent in ieder geval van harte welkom. Misschien dat je mij een aardig woordje Duits kan bijleren. Dat zou een goeie zijn wellicht. Maar ook als je een mening hebt over wat nou eigenlijk het allerbeste is van de Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. Vanavond de eerste categorie in de Kink Icon Essentials voor de legendarische band RHCP. Of althans, Red Hot Chili Peppers. En als je nieuwsgierig bent naar nieuwe fijne alternative rock, nou, have I got some music for you vanavond. Dit is toch wel iets, komt er iets beter uit dan het Duitse. Habe ich dann eine neue muziek für dich? Rock, nou, have I got some music for you vanavond.

Pink, Alternative Rock Radio. Je hoorde zojuist Tyrant. Zeg, wat doe jij over 5 jaar? Waar sta je dan? Wat ben je van plan dat je dan bereikt hebt? Of misschien juist wel helemaal niet? Als je het aan mij vraagt, ik hoop eigenlijk gewoon zo lang mogelijk nog hele fijne muziek aan je te kunnen laten horen op de radio. En als dat bij King kan, heel erg graag, want ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Wellicht dat je plannen te ambitieus zijn. Misschien wat minder ambitieus. Misschien dat het gewoon wel lekker gaat nu. Als je daar iets te veel over nadenkt, nou, dat is exact wat deze Nederlands-Duitse punkband ook denkt. Ze heten Bertha U en ze hebben een fantastische nieuwe single. Vol energie.

0: Maandagavond. Charmless Man hoorde je zojuist hier in de avondshow van King met zometeen The Warning. En Chasing Cars van Snow Patrol. Nou, als je dan nou echt een te gekke plaat vindt, sterker nog, je vindt het een van de beste uit de jaren nul, uit de zero's. Dan laat dan even je stem achter.
1: King. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en... And...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: bijhouden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
4: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
5: Dat is beter dan zo egoïstisch.
3: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

Bang. En wat een banger blijft het, hè? Kerosene hier op Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. Want elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. En vandaag is het de nieuwe release, de nieuwe single van deze band.

want dat is de band waar het hier om gaat. Zo komen ze met een album vol met dit soort tunes, zoals King of the Slugs. En zo komen ze uit het niets, schijnbaar, ineens met een nieuwe single. Het is een band met veel elektronica, maar ook een saxofoon en zeker ook wel wat gitaar op het podium. Het kan echt alle kanten opgaan en zometeen een nieuwe single die vooral heel erg richting dat elektronische leunt, of daar naartoe neigt. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback op de nieuwe van Fat Dog, die heet Go Fuck Yourself. Nou goed, zometeen dan hoor je de nieuwe van Fat Dog naar Primal Scream. Dit is Rocks.

Alternative Rock Radio, je hoort al Rocks Daily Drop. En elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 in de avond is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt, want dan hoor je de belangrijkste release van de dag. Dat is dus de Daily Drop. En vandaag is het de nieuwe single van Fat Dog. 2 jaar geleden, toen kwamen ze met het debuutalbum op de proppen. Woof, een fantastisch album. Helemaal als je van freaky, elektronische, alternatieve rockmuziek houdt. Dat kunnen ze wel. Ik heb ze echt in allerlei vormen, soorten en maten inmiddels al gezien. Op Down the Rabbit Hole bijvoorbeeld hebben ze echt de boel plat gespeeld. In een kleine kelder in Groningen heb ik ze nog gezien. Stiekem de beste setting om Fat Dog te zien. Ze komen ook naar Pinkpop dit jaar. Dus dat, nou ja, als je naar Pinkpop ook gaat, dan is dat er eentje om op je lijstje te zetten. Want het is een beleving aan zich. Ze hebben een aantal losse singles, zijn ze her en der aan het uitbrengen. Vandaag hebben ze dan ook weer een nieuwe EU-tour bekendgemaakt. Op 30 oktober komen ze bijvoorbeeld ook weer naar Nederland, naar Utrecht om precies te zijn. Dus dat zou vast wel weer een mooie aanleiding zijn geweest om een nieuw nummer te releasen. En het is een nummer die vooral ja, echt wel meer naar de elektronica neigt dan voorgaande Fat Dog singles. En het heeft een best wel catchy tune en een niet zo subtiele boodschap. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback op deze nieuwe single van Fat Dog. Dus laat je vooral horen via de Kink App. De nieuwe hoor je nu. Dit is Fat Dog. Dit is Go Fuck Your.

Het is de nieuwe single van Fat Dog die je zojuist hoorde. Go Fuck Yourself. En dat zeg ik niet tegen jou, zo heette die nieuwe single. Ja, ik kan er ook helemaal niks aan doen. Vind het toch een beetje gek om het te hard op te zeggen. Alhoewel, ik vind het niet zo erg om het woord fuck te gebruiken. Maar om daadwerkelijk tegen jou te zeggen, go fuck... Nou ja, niet tegen jou, maar zo heet de single dus. Fat Dog, Go Fuck Yourself. Nou, wat vind je? Wat is jouw feedback op deze nieuwe single? Wat vind je ervan? Zeg je inderdaad, nou Jim, go fuck yourself? Of zeg je nou, go fuck yourself? Lekker man. Goed, tot zover. Het gemiddelde aantal F-bombs is zojuist heel erg hoog gestegen. Laat me weten via

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Ja, mogen duidelijk zijn wat de titel is van deze nieuwe single van Fat Dog. Go fuck yourself. Zo heet hij. Ja, het is ook wel echt heel erg typisch Fat Dog om een single zo te noemen. En dat vereist toch ook wel wat, ik wil niet zeggen al wat dapper van ze. Maar, ik bedoel, dit zorgt er eigenlijk wel voor dat je bij in ieder geval veel internationale zenders al dat het meteen op de banlijst gaat. Dus dat zegt toch ook wel wat over de daadkracht van Fat Dog dan, toch? Anyway, goed, ja, ik vind het heel erg leuk, maar ik vind Fat Dog sowieso heel erg leuk. Dus ze krijgen van mij eigenlijk altijd wel een free pass. Maar hoe zit het bij jou? Want als jouw feedback heel erg negatief is, dan heeft het ook geen zin om het nog een keer te draaien. Maar zo te zien, dan zit dat wel goed. Sven Dekens, die zegt via de Kinkap: ik hoop vooral veel liefde en saamhorigheid in de nieuwe van Fat Dog. Eerlijk gezegd mis ik de touch van gekkigheid wel, waar Fat Dog onbekend staat. Desalniettemin, toch een track die bij mij op repeat zal gaan staan. Mag vaker gedraaid worden dus op Kink. Nou, die feedback die wordt inderdaad meegenomen. Jordan is wat minder enthousiast, die zegt niks bijzonders. Ik vind het vooral een goedkoop effectje. Bart die zegt, jammer, minder dan de vorige. Ilone die zegt, ja, go fuck yourself. Verwachting bij het horen van de titel. Snoeiharde muziek, tune en vibes. Totally verbaasd dat van dit vrolijke tune en vibe in het nummer. Jaren 80-ish, staat er. Ja, doe maar vaker. Lekker, dat zegt Chanel via de Kinkap. Klinkt anders, maar zeker een oorworm die in mijn playlist gaat. Al dus dik via de Kinkap. Sharon die zegt, deze Daily Drop is lekker energiek en vrolijk. Ik wil hem graag vaker horen. En ook Jelle die heeft feedback als het gaat om de nieuwe van Fat Dog.
3: Ja, soms heb je van die momenten, dan zit je helemaal door je energie heen. En dan komt net die ene, die gooit alles over de schutting bij je op vrijdag. En dan denk je, go fuck yourself. Nou, dan kun je hem best draaien, zeker. Dus ik zeg, hou me erin.
2: Dankjewel voor je feedback, Jelle. Juist niet go fuck yourself. Dankjewel juist voor je app.

0: samen met Barry A. van Golden Earring. En Rinus doet trouwens ook mee met deze track. Don't Be Silly hoorde je juist hier in de avondshow van Kink. Met zometeen muziek van onder andere System of a Down, Thin Lizzy en Jij Bepaalt. Een van de meest belangrijke, de essentiële tracks van de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve Volle Kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn. Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Schoon en fris, nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van 2 kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. En dan een graad of 12.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.

0: Fijn dat je erbij bent. Ik ben Jim en ik heb jouw expertise nodig. Namelijk, wel als het gaat om één band hoor, in dit geval. Want ik weet dat je sowieso gitaarliefhebber bent, dus dat zit helemaal goed. En dan kan je me vast ook wel helpen met het volgende.
1: Kink Icon Essentials. Red Hot Chili Peppers.
0: Want elke week staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avond. Jij en de medekinkers stellen met een klein beetje hulp van ondergetekende een ultieme playlist samen waarvan je kan zeggen, ja, dat zijn inderdaad de essentiële tracks van band of artiest X, dan wel Y. Het mogen duidelijk zijn, deze week gaat het om de Red Hot Chili Peppers. De laatste tijd krijg ik heel veel filmpjes van Flea in mijn Instagram feed. Flea die dan echt helemaal, nou dat doet hij sowieso, losgaan op zijn basgitaar. En ook allemaal gekke dansjes en pasjes erbij doet. Ik vind het een genot om naar te kijken. Eigenlijk nog meer genieten om naar te luisteren. Daarom dus deze hele week de crème de la crème, de belangrijkste tracks, de meest essentiële platen van de Red Hot Chili Peppers. Jij bepaalt welke dat zijn, maar ik help je een klein beetje door elke avond jou een categorie te geven. Aan jou om mij via de Kink-app te laten weten welke track jij dan het beste bij die categorie vindt passen als het dus gaat om de Red Hot Chili Peppers. Het is maandag en dan beginnen we met het uitkiezen van de essentials. Traditiegetrouw met de beste meezinger. Welke is dat volgens jou van deze band? Wat is het nummer wat het hardste meegeschreeuwd wordt als de band ergens staat? Wat echoot nog na in een stadion als RHCP is geweest? Wat is volgens jou de ultieme meezinger van de Red Hot Chili Peppers? Als er nu een track bij je opkomt, open de Kink-app. Stuur die track naar mij op. En hoor je hem zometeen als Kink Icon Essential dus. Van de Red Hot Chili Peppers. Placebo komt er ook zometeen aan. En ook Bloodhound Gang. Na deze nieuwe single van Higby, dit is Nothing op Kink Alternative Rock Radio.

0: forget.
1: Placebo en Mets hier in de avondshow van Kink.
2: Kink Icon Essentials.
1: Deze week bepalen jij en de medekinkers de crème de la crème als het gaat om de Red Hot Chili Peppers. De meest essentiële tracks. Zo hebben we aan het eind van de week een playlist waarvan je makkelijk kan zeggen, ja, dit is wel echt gewoon de ultieme playlist van de Red Hot Chili Peppers. Als je die tracks aan iemand voorstelt, dan heb je gewoon eigenlijk de essentie van de band, heb je dan inderdaad te pakken. Je krijgt een klein beetje hulp van mij, namelijk elke avond geef ik je een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink App. Vanavond gaat het om de beste meezinger van de Red Hot Chili Peppers. En het gaat eigenlijk tussen twee tracks, merk ik. Under the Bridge wordt namelijk een aantal keer genoemd. Onder andere door Ruud. En ook door Jarne. Californication krijg ik je ook nog binnen van Chanel. Dankjewel voor je appje. Maar er is een andere track en die schiet er toch wel bovenuit. Bas noemt het zelfs de meest underrated meezinger. Dus het zijn eigenlijk twee categorieën in één. Raymond vindt het ook. Bastiaan vindt dit ook ongetwijfeld de beste meezinger. En ook Susanna heeft gestemd voor Give it away, give it away, give it away now.
2: Kink Icon Essentials. Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers en Give It Away Now. Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. De beste meezinger dus van de band, al dus bepaald door jou en de medekinkers. Morgen een nieuwe categorie in de Kink Icon Essentials. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Red Hot Chili Peppers dus in dit geval. Hey, en zometeen hier in de avondshow van Kink. Ik wil bijna zeggen 180 graden draaien als het gaat om je stijl van muziek. Hoe dat ontzettend vet kan uitpakken.

van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

Dit is Obligations, afkomstig van dat ontzettend goede album Dagger, wat eerder dit jaar verscheen. Love is Ist. Oh, wat doen ze ook goede shows trouwens. Als je ze nog ergens een keer live kan zien. Ze komen ook naar een aantal festivals nog deze zomer hier in Nederland. Ga dat vooral checken. Hey, even iets anders. Ken jij deze fijne meneer? Hij heet Isaac Rue en maakt echt prachtige muziek.

kan krijgen. En ik vind het echt heel erg tof. Maar wat ik stiekem nog toffer vind, is dat Isaac Rue nu een nieuwe weg is ingeslagen. Afgelopen vrijdag heeft hij de eerste single van wat vermoedelijk een nieuw album wordt, heeft hij gereleased. En nou goed, kijk, ik vind wat hij tot nu toe heeft gemaakt, vind ik echt mooi, echt prachtig. Maar echt alternative rock kan je het misschien niet helemaal noemen. Nou, dit dus wel, want hij heeft de gitaar gevonden. En ik vind het te gek! Het doet me heel erg denken aan hele sfeervolle alternative rock uit de Zero's, maar ook uit de Tents. De nieuwe van Isaac Rue nu op Kink. Dit is Young.

Het heeft nog steeds dezelfde sterke sfeer die hij in zijn eerdere muziek al heeft laten horen. Maar dan nu wat opzwepender en met meer gitaren. Ja, ik vind het echt heerlijk. Nieuwe van Isaac Rue. Heet Young Hearts. En nou ja, mocht je deze gast nog niet in de gaten hebben gehouden, om wat voor reden dan ook, nu helemaal doen. Want potverdorie, zeg hé. Oh, zoveel benieuwd naar meer. Ja, het is wel een beetje gierig om nu al te zeggen. Ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Maar man, man, man, wat een goede single, zeg hé. Dat ontdek je allemaal in de avondshow van Kink. Met niet alleen maar nieuwe Altered in the Rock, ook platen waarvan je zegt, ah, lekker. Zoals deze van Muse, Supermassive.

Paul Weller. And you do something to me. Nou ja, zeker weten. Dit is Kink, Alternative Rock Radio. Vorig jaar, toen stond The Last Dinner Party op Pinkpop. En ik vond dat echt een fantastische live set. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik The Last Dinner Party live zag.

afterparty. En daar stond die track niet op. Nou, ik was al een klein beetje teleurgesteld, maar ik dacht, nou ja, weet je, misschien bewaren ze die nu nog alleen maar voor de live sets. Nou, King Presents The Last Dinner Party in maart. En wat denk je? Daar speelden ze hem helemaal niet. Dus ik dacht, deze track is vergeten. Dit is gewoon, dit hebben ze een paar keer gespeeld. Misschien uitgeprobeerd. Misschien reageerden andere mensen er niet zo goed op als ik en mijn collega's. Dus dan is het gewoon gone. Maar nu is die track ineens weer opgedoken en is het gereleased. En het is echt, ik vind dit briljant. Het is The Last Dinner Party, wat ik al zei, met extra gitaargeweld. Nieuwe single heet Big Dog. En die hoor je nu op Kink.

0: potverdorie. Het is alweer 9 uur geweest. En dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En met de tweede categorie in de Kink Icon Essentials voor de Red Hot Chili Peppers. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van de band. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere live, Triggerfinger en de nieuwe single van Evanescence. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het virusschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker €3 miljoen. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in het talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Kink.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven Yoghurt Griekse Stijl 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven Volle Kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touw echt Bert strikt.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden, wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Youfone.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Dit is de Kink XL.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Libris Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Libris Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer